De tijd gaat zo snel voorbij. De tijd gaat traag voorbij. Steeds denk ik aan de tijd van vroeger. De tijd van vroeger. Het is lang geleden dat ik mij zo eenzaam en zo alleen voelde. De mensen rondom mij steunden mij door dik en dun. De tijd vloog voorbij door een babbeltje, door iemand die luisterde naar mij, door iemand die aandacht had voor mij. De tijd vliegt voorbij. De tijd kan je niet vastpakken. Maar toch wordt het iedere dag dag, middag, avond en nacht. En gaan

om der tijden. Waar er weer feest is. Waar we weer als vrienden bij elkaar kunnen zitten. De tijd vliegt voorbij. Ik kijk uit naar de dag waarop ik kan zeggen: oef, het is voorbij. Al de slechte dingen zijn voorbij. De tijd vliegt voorbij. En hopelijk komt alles goed. Hopelijk voel ik mij dan niet zo eenzaam en alleen. En voel ik mij niet zo verdrietig. Hopelijk komt alles goed.